0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: In Virois-Val in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. Van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe. Daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
4: Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Virwaval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. Van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe en daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans, tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het EDM en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
4: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
3: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Gerardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Gerardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de streek voor al uw meubelen, keukens en slaapcomfort. Tijdens de solden kortingen van min 10 tot min 70%. Meubelen Merlin, alle dagen open, gesloten op woensdag. Zondag open van 2 tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het EDM en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
4: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew.
3: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Geraardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Geraardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het EDM en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de tiende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
4: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
3: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: alles op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Gerardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Gerardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het EDM en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
4: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
3: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Deze zomer bruist de markt in Gerardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot op

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker. Die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekening nummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Geraardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Geraardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.
3: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: Boucherée. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miserée maakt van uw huis een echte thuis.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000.

0: 2 tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessine. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust, dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker. Die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van Aperobeat, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, Zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Dit is Radio Dendria.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gevestweg in Jabeke in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn Speed Pedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust, dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker. Die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: organisaties kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Gerardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Gerardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de streek voor al uw meubelen.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
2: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gevestweg in Jabeke in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust, dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker. Die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is Radio Dendria.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Gerardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Geraardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Geraardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de streek.

0: Access. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen éénzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank, en hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Gerardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Gerardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.

0: elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen éénzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Gerardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulse Meer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Na de zware woningbrand van zondag in de Nienhoofse straat in Idegem is een crowdfundingactie opgestart om het getroffen gezin financieel te steunen. De woning brandde volledig uit en het gezin verloor al zijn bezittingen. De actie werd in overleg met buurtbewoners opgezet via een betrouwbaar online platform. Het gezin vraagt momenteel vooral rust om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wie het getroffen gezin wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer BE 11 97 35 54 53 10 48. De stand van de donaties is live te volgen via doneeractie.be. De stad Geraardsbergen roept inwoners en bezoekers op om wilde dieren, zoals ganzen en waterhoentjes, niet te voederen. Volgens de stad vinden de dieren zelf voldoende voedsel en zorgt bijvoederen voor vervuiling, ongedierte en onnatuurlijk gedrag. In Geraardsbergen geldt daarom een voederverbod voor wilde dieren. Zo wil de stad de natuur gezond houden en overlast voorkomen. Door de aanwezigheid van blauwalg is zwemmen in de Gaverplas voorlopig niet toegelaten. Het strand en de waterspeeltuin blijven wel open, zodat bezoekers nog steeds kunnen genieten van een dagje aan het water. De bootverhuur is tijdelijk gesloten, maar het Gaverveer blijft varen. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Zodra zwemmen opnieuw veilig is, wordt het zwemverbod opgeheven.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6.

0: 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skil Mose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag. Wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag. Wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Access, Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is Radio.

de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Sexas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag. Wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

glace rouge était vide.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skil Mose, Sexas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie, omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.